0: O melhor dos anos 70, 80 e 90 está aqui.
1: Is here.
0: Energia na Veia.
2: Energia 97 FM.
3: Brothers and sisters, good night. Mag ik dan nu onze nieuwe samenzang voorstellen? U vindt dit lied pagina 89.
4: Pet in de handen. En stamp met je voeten. En klets in je handen. 1, 2, klets in je handen.